0: Desiree. Oh, life. Yeah, yeah, yeah. Oh, life. It's time now, that time of the morning, where we're going to be crossing over to our friend Mr. Mario Givelaar with our daily traffic report. Good morning, Mario.
1: Yeah, Lynn, a very, very good morning to you. It's Monday, and this morning we experienced heavy misty conditions in parts of the reception area, especially from the N2, on the N2, they're from Swellendam Dam to Plettenberg Bay. That can influence your visibility. So motoriste hou maar u hoofligte aangeskakel vir meer sigbaarheid en onderhou u volgafstande of in die omstandighede verbreed u volgafstande. Dan het ons nog steeds verkeersligte buite werking daar op die hoeke van PW Botha Boulevard en Ossie Urban Straat, sowel as PW Botha Boulevard en Randstrate. Die ligte daar is nog steeds op flikkerlig rooi. So vra ons om motoriste, dit is twee besige kruisings veral gedurende spitsverkeer om maar uiters versigtig te wees sodra u die kruising nader. Dan indien u die R102 gebruik vanoggend daar vanaf Yorkstraat by die verkeerssirkel reg deur tot by die lughawe kruising, wees maar versigtig en op die uitkyk daar vir trapfietse wat weer daar die ryvlak gebruik. Ons wil ook terselfdertyd die trapfietse versoek om langs mekaar nie te ry nie, maar wel agter mekaar. Dan Maastraat, daar aan die kant van Mosselbaai vanoggend, het ons ook verkeersopeenhopings as gevolg van 'n minibus taxi wat onklaar geraak het en obstruksie pleeg. So ons vra maar die motoriste om die uitkyk te wees. Dan die N2 from Cracks in the vicinity of Plettenberg Bay, we experience slow moving traffic in a western direction. Any other traffic related matters to be forwarded to Traffic or Mario at edenfm.co.za. I'm Mario Givelaar with the regional traffic report for EdenFM, your voice in paradise. Lynn, u moet verder 'n fantastiese maandag hê. Groete tot môre oggend. Ja, Lynn, they say the bride day got nothing to do with Heritage Day. Greetings until tomorrow morning.
2: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
3: Ons kort geld.
4: Kom ons skakel Skatte van Afrika. Hulle kom uit en gee top kontant op kreerande, ou munte, skilderye, horlosies, medaljas en enige juweliersware.
3: Ek het tog ou juwele wat rond lê. Jy sê Skatte van Afrika?
4: Ja, en hulle gee gratis waardasie en betaal kontant of EFT. Hier is hulle nommer 069220692.
3: Ek bel gou 069220692.

sermón. Van te gaat hier wat lek voor de gat. Een storm en een wijnglas al spat. Nou is mijn sporen het stof langs het pad. En die hakjes aan mijn hart is te zwak. Ja, die hakjes aan mijn hart is te zwak. Elke keer het ek gedink dit sal kwijn. Maar die lichte het net rooier geskyn. En die hoop het net die kere verdwijn. En my hart het ook maar een buitelijn. Want een gaatje wat lek word een gat. Een storm en een wijnglas al spat. Nou is my spore net straf langs die pad. Maar die hakjes aan my hart is te zwak. Ja, die hakjes aan my hart is te

stad. Een stormende wijnglas al spat. Nou is mijn spoor aan het straf langs de pad. Maar die hart is aan mijn hart is te zwak. Ja, ga ik hier wat lek wordt de gat. In oor vol wijnvaten spat. Nou is mijn spoor aan het straf langs de pad. Jij die hart is aan mijn hart los.

0: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Oomjaap Supplaasvors for only R86.95 per kilogram. Pork Quarterpack for R84.95 per kilogram. Cheese Viennas for R89.95 per kilogram. All-American Burger Patties, R84.95 per kilogram. Pork Texan Steak, R79.95 per kilogram. And Lean Beef Mince for only R104.95 while stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele, in die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die uitsoorn omgewing, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076-474-6084.

0: On the 4th of September, Madge Wallace International College of Skincare and Body Therapy will be opening in George, bringing 70 years of heritage and excellence to the Garden Route. At Madge Wallace, qualifications in beauty, skincare, body therapy and aesthetics are recognized internationally. We offer short courses from 3 days to 6 months and qualifications of 12 months and more. Graduates are highly sought after by premium spa brands around the world, giving you the opportunity to build a career that can take you farther than you ever imagined. Information on student loans is available. 70 years of excellence, a qualification for the world. Madge Wallace International College, now open in George. Enroll today at www.madge-wallace.co.za.
1: Madge Wallace International. Interesting things. I told you right in the background there. I still play that song. You know, I got to play that one. It's 4 minutes away from the hour of, 1 o'clock. The news coming up at one. And thank you so much for the engagement. You know, appreciate that. Appreciate that. Really do. You know, what's happening?
2: Goedemiddag, Sebastian.
1: Goedemiddag.
2: Yeah. Ik is Silas, wat is zo van Heidelberg. Ik wil net vandaag, net een request insturen, net voor... Janine Jacobs het vandaag haar verjaarsdag vier in Elise is zo. In allemaal het samen wat verjaar vandaag. Dat hulle geseënde dag het en dat hulle altijd hier moet shine like the stars. En ook voor mijn familie, mijn huisgezin, mijn vriend, dat hulle een mooie dag moet het. En ook voor julle in die atelier en voor allemaal op Heidelberg. Een geseënde dag, God zien eeuw. Bye.
1: Baie, baie dankie vir die seën wense. Prachtige boodskap hier daai. Dis wat ek wil hoor, nee. Hierdie vir my, hello, hello.
3: Goeiemiddag, Sebas.
1: Goeiemiddag.
3: Ek is by die weg. En
1: yes.
3: Ek hoor te sê vir al die maatjes. Mm-hmm. Almal moet een baie mooi en geseënde dag hier.
1: Ja, ja.
3: Sebas, ek wil vandag my eie man, Abraham Aris, baie, baie gelukkig met sy 63ste verjaarsdag vandag.
1: Ah, geluk, man.
3: Goed hy ten gins op sy lewe en mag hy sy dag lekker geniet, alhoewel hy nou in die werk is.
1: Ja.
3: Dan wil ek ook vir Jürgen Solomons van Highgate, vir Isaac Witboy van Welgeluk, en vir Maria Geduld van Oudzoring,
1: ja, ja.
3: As ook my skoonsister Katrina Aris van Mildersbank, hulle verjaar ook allemaal saam vandag.
1: Okay.
3: Goed het en gins ook op hulle lewe,
1: ja.
3: En hulle moet ook hulle speciale dag geniet. Dat kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed.
1: Ja, nee, baie dankie Katrina, man, ons waardeer jy, ons sterkte dame in die verjaardag wense. Ja, laat die mens jy vandag weer vraag vir ietsie, man. Dan koop ek self een kersfeestboom vir daar die een. O, broeder, ek hoor waan vir jy kom, man. Iedereen even my low.
4: Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
4: Kapas.
1: Ja.
4: Ner is lekker.
1: Antipoppie hou vast. Die hops is eerst vanmiddag, nee? 3 uur. Dan is die hops aan diens. Maar kom ons hoor. Misschien het jou net weer spreek. Hoe sê jy hierbij?
4: Goeiemiddag, Sebastien Kolerich. Lekker naweek gauw. Welkom in my huis. Ek wil net vir haar ding vir Aaron Pekan vraag vir gebed. Hy gaan weer vandag terug hospitaal toe, want hulle gaan pinne in sy bene sit. Hulle nou laas maand of die maand voor laas is sy been op 2 plekke gebreker, hulle is daar nie rugby. Vir haar net gebed vir al my Eden maatjes, my familie, jou familie. My biervrouw Brenda wat so kan opsê naar man. Een mooie en een liewe dag.
1: Dank je.
4: God sy reik te sien oor hulle almal.
1: So waar, hè?
4: Lief julle klompies, julle eie antipoppie.
1: Ja, dank je antipoppie, ek hoor vir jou, ek hoor vir jou. Dan kom ons maak ons gereed dan vir die nuus omstreeks 1 uur.

0: really care. All right, the number is 060-505-2693. Sometimes you gotta ask yourself the question, does someone really care, you know? It's kind of complicated. Oh, goodness. Also, now's the time for sure. Ooh, yes, you're absolutely free, all right? 060-505, you can do whatever you want to do, even if I'm alone.
1: Yes, sir. Gewoks nie ook niet aan. Hij is bij die reis.
0: Lekker broeder.
1: Nog een vakantiedag niet aan. Na die lange naweek, Sebas. Kijk, je mens raakt ons ouder, maar mijn mens raakt ouder.
0: Ja, bij waar broeder.
1: Als je die half eeuw merkt, bereik dan raak je jouw lichaam voelt ook ouder. Maar hier is recht, Sebas. Gewoks is van overtuig is. Hij is aan niks voorval.
0: Lekker broeder.
1: Hij is nog fris en verschoon. En ze weer maar op zijn posten.
0: Ja, ja, ja.
1: Allemaal met een lieflijke dagje.
0: Yes, thank you so much, brother. Do what you want to do. It's your last day of your vacation. Yeah, enjoy it, man. Fanny, wat zeg je, broeder?
2: Brian, praat alsjeblieft.
3: Sebas, maar dat mankeert ons, is moest je herkomst in baadje vandaan komen.
0: Ja, ja, ja.
3: En ons spirit moest maar nou op verschillende manieren.
0: Oh, ja, ja.
3: Dat is maar hoe dat is.
0: Dat is
3: zo. So, dat betekent maar nou net. Voor sommige mensen betekent het maar net om lekker te eten, te parkeren met families op die dag, verstaan je?
0: Ja, ja.
3: Wat hulle moest nooit kan bijwoon in die jaren, so. Hulle doen het nou maar net op die dag, maar laat het goed gaan.
0: Dank je, Fanny.
3: Ons doen het ook maar op onze manieren.
0: Dank je,
3: so.
0: Dank je, broeder.
3: Laat het goed gaan, bye.
0: Bye, dank je, man. Dat is wat die antwoorden wat ik zoek daar. Nou ja, dat is hoe mijn groot vriend, sy erfenisdag, gaan vier en wat het voor hom beteken. Hy sê dit gaan oor een lekker gezellige saak, eetsaak en so meer, waar familie by mekaar kom en natuurlijk hulle erfenis geniet, nee? En ja, celebrate soos Engelsman sal sê, nee? Alright, it's complicated. I played a lot of songs in that little bit of you know, a my moment mix there. I would call it that, you know. I see the trouble with you, yeah, good song. And then ending it off with complicated. No, no, man, I played complicated earlier on because it's complicated, these things, you know. And then ending it off with free. Remember that. You're absolutely free. Thank you so much, 060-505-2690. Let's go to Eden Beds because seeing that you are free, you can go get yourself a bed there at Eden Beds.
4: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
5: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 106 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
4: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
5: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
4: Eden Beds, quality made affordable.
6: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
7: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
8: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
9: This Access Week, enjoy free entry at select Cape Nature Reserves. Gather your loved ones between 19 and 25 September and enjoy free day activities such as hiking, picnicking and mountain biking. Rediscover the outdoors. After all, nature is for everyone. For more information, visit www.capenature.co.za. T's and C's apply. Cape Nature. Conserve. Explore. Experience.
10: Droom jy van 'n awesome rowende tafel vir jou spesiale geleentheid sonder die stres? Moenie verder soek nie. Sharon's Table en Touch spesialiseer pragtige tafelversieringe en dekor verhuuring om jou onthaal te laat skyn. Maak jou volgende funksie onvergeetlik. Skakel Sharon vandag by 079-940-6019 of stuur 'n e-pos na jansen.chas@gmail.com.

0: World of Food. Breaking us down. Ah, it's happening. Right here on the Midday Connection, extended version of the show, you know. Thank you so much for the interaction. Ja, iemand sê, my Sebastian, DJ ingehaak en ingeskakel van Heidelberg, ne, aan al my UNFM-maakies, met 'n prachtige dag geniet, ne. Daan Riddles, dankie vir jou liefde en omgehaard. Tonne liefde van Mina Conradi. Baie dankie, Sebas. Baie dankie aan jou ook, ne, vriendin. Waardeer jou, waardeer jou. Hier in die Hesekwa. Ek weet, Mina sing nou saam, jong. Oh, Dina, jong. What's happening?
1: Middag, sê weer eens Bas hier in Mona ingeskakeld. Basie, Heritage Day. Nee, ek het mos traditionele kleren, man. Een roepie.
0: Yes.
1: Dan trek ek om aan met een doek op my kop en luister.
0: Lekker, man.
1: Soos een makoti.
0: Oh.
1: Maar die jaar gaan ek dit met trots aantrek.
0: Yes.
1: Want dan is ek nou wittige makoti.
0: Eetare.
1: Yes. Ja, en dan gaan ons die familie besoek.
0: Yes,
1: en ons neem ons vleisie en ons worsie en ons braai en gesels en ons kuier lieflik.
0: Mm.
1: Dit is een goeie betekenis.
0: Ja.
1: En dit beteken vir ons baie en ja, ons geniet het altyd.
0: Beslis.
1: Ja, en ek nog even die familie gesê by wie ek gaan kom braai nie.
0: Okay.
1: Hulle moet maar net weet, Mona is op pad. Met liefde van Ramona uit Nysna.
0: Jy sê Ramona, die familie moet net kangela.

0: Yes, you gotta say what's on your mind. It is exactly 10 minutes away from the hour of 3 o'clock. Very good afternoon, welcome back. Auntie Ma, hoe gaan het daar in die Velbedag omgeving? Ik zou graag wel horen wat Auntie Ma zegt. Auntie Ma, hoe spend jullie nou jullie Heritage Dag? Laat weet voor ons gauw ook, man. Iedereen even mello.
1: Mensen, Bas. Radio speel wegkrijgt wat je moet doen, jongens.
0: Hey, ik zeg voor jou.
1: Maar ik wil net bij je geluk zeggen voor Esmerelda, wat gisteren verjaardag.
0: Ja, ja.
1: Esmerelda van 19 geweest gisteren.
0: Yes.
1: En ook bij je geluk aan Kavuks. Wat ook verjaardag die originaal weet,
0: nee? Ja, die ook.
1: Bij je geluk aan hulle allemaal.
0: Ja.
1: En ik geloof dat hulle verjaardag lekker geniet. Dat komt liefde van Auntie Ma.
0: Bye, dankie, Auntie Ma. Bye, dankie, Auntie Ma, man. Bye, dankie, man. Mooi dag, Auntie Ma.
2: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
3: Don't be that guy.
2: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

0: the journey, in the life, in the hope, in the everything, in the bubblelicious. Oh, mense. Dat lekker weer terug te hebben.
1: Ja, niet pula. Man.
0: Ja.
1: Ik moet jou zeker die plek gemis.
0: Hoor. Ja, man. Die plek heeft jou niet zo gemis. Onze prachtige lijstaat heeft jou niet zo gemis.
1: En ik wil hulle pula, man.
0: Ai. Yes. Ik heb niet meer antwoorden gehad. Ik heb niet meer antwoorden gehad.
1: Ja, Paul. Zeg net voor die mensen. Wat een dag is het vandaag.
0: Ja, dat is machtig. Jolandi sê, away, Bubble Yum in Pula, welcome back, Bubble, sê Jolandi vir jou.
1: Dankie, Landi.
0: Ai. Ja, goeiemiddag, Pula, en Bubbles ingeskakel op die program, Florenza Malgas. Ai, hallo, Florenza. En dan, die burgemeesteres van Volmoed. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Mr. Paul.
0: Goeiemiddag. Ek gaan nou na jou toe kom, hou goed vast, Katina. Julle sal nie verstaan, maar ek is nou skoon, ek weet nie, ek is nou soos een kind wat een Christmasbox gekry.
2: Goeiemiddag, Mr. Paul, en goeiemiddag, Babbels.
1: Hai, goeiemiddag.
2: By die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies, almal moet een mooie dag hee. Mr. Paul, ek wil vandag vir my eie man, Abraham Aris, baie geluk wees met sy verjaarsdag vandag. Goedheid en guns op sy lewe en mag daar nog baie mooie gezonde jare by sy lewe gevoeg word. En hy moet sy speciale dag geniet. Alhoewel hy nou gaan werk het. Dat kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooi dag.
0: Mooi dag.
1: En ek gaan soms jou naam ook, jou man, ek gaan hom ook soms nou doop. Sê maar vir Ivy, namens ek en Paul. Hy moet maar baie lekker vir jou en hy moet maar lekker werk. Ja, beter is beter, Paula.
0: Ja, beter is beter. Soos het nou vir jou beter is. Ja, ek dink ek moet stil blijf vanmiddag. Ek moet net so hang in die vrie. Kom ons luister wat sê jy luister. Hartlik, goeiemiddag.
3: Lee Paula, groet ek. Daar sit al Bubblelicious daar in die studio by jou. As ook al die maaikies op Bubbles WhatsApp. En al my Eden maaikies, al die omroepers en hulle gesinne. Amal wat die stem kan hoor. Paula, amal is hartlike groet. O, Paula, dankie vir al die prachtige muziek wat jy altijd speel, as ook aan al die omroepers en hulle prachtige programma. Paula, die toons, as jy meer so mats oor van die Durban toe nie, Paula, nee, hulle toe aan die nambertje. Die nambertje is skeer het, Paula, skeer het. Toe, ja, speel hy nambertjes vir die toons, asjeblief, Paula, dankie, Paula, babbelisjes, mooi, blijf veilig, rijd terug huis toe, nee.
1: Oké, bye bye.
3: Dankie, hulle twee.
0: Fasie. Kavooks, hartelijk goeiemiddag.
4: Mr. Pola Hola, Kedops en Mr. Babbelisus. Oh, dat is goed om jou weer te hoor. Mr. Babbly, jy moet niet zo wegraken, man.
0: Jy moet zo wegraken.
4: Kavooks is ook moos af. Hij is glad hier bij die werkje. Maar als alles mooi verloopt, is Kavooks hier mooi terug bij die werk. Maar nee, mannen, dat is goed. Dat is goed om jullie twee bij elkaar te horen, te luisteren. Zet maar die dingen in die lach, Mr. Bubbly, Mr. Pollen, zet die dingen in die lach.
0: Als ik Kavooks.
1: Ja, zei, dankie Kavooks.
0: Ja. Ach, ik hoorde Kavooks zo goed vandaag. Ons breek wat betekent dit aan de als ik samen met meneer Batandwa Mamela, hij is van de Government Pensions Administration Agency, hier op de lichaam van Eden FM. Zo blij ingehaak en ingeskakeld.
5: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
6: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
5: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
6: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
5: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
6: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
5: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
7: Gee jou kind die geleentheid om te leer, groei en floreer in Afrikaans. Hartland Akademie in Hartenbos open volgende jaar sy deure as deel van die MOS-initiatief, sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Die gesamentlike initiatief van die MOS-initiatief en Doxa Deo opvoedkunde skep 'n nuwe ruimte waar kinders in hul moedertaal kan leer, ontdek en ontwikkel. Besoek hartlandakademie.co.za vir meer inligting ontvang en om jou kind vir 2027 in te skryf.
8: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Jeg kan nok at skrække. Det er sukkik, det er ikke chines. Ich hätte immer langsam. Dat is iemand die ik nou zo gewoond geraakt. Kijk, je weet wat het gebeurt, nee, babbels. Het is ook zo'n paie eerlijk. Je was van een tijd, nee, was hij, je loopt je pad samen met mijn man. En toen, want dan heb je nog van die scum gedachte uit, zie. Maar ze is net, kijk eens, ze is net weg, man. Ze is hem Casey.
1: Ja, nee, maar.
0: Zo, wat dan moet mijn gebeuren, zie je? Ik was zo gewoond geraakt aan oké, op helaas, maar alleen niet. En nou, man, ik is nog... Die hebben nog gezien, ik kijk hier op mijn scherm, hè? Toen kan je live hier doen. Hè? En toen vang mijn oog. Zie je, meneer, hoe mijn oog. Vang je, jong. Wie zit er hier? Ja, dat is een groot aanpassing voor mij. Ja, babas. Nee, babas, moet niet mee verkeerd bestaan, hoor. Moet niet mee rechter.
1: Ik wil nou net vragen, lekker kan je zo of wat je moet.
0: Oh, ja, wat. Ai. Sjo. Ai, sjo, babas. Dat is 4:04. Iemand zei voor ons, middag, je laat mij... nog verlang naar mijn oorlede broer Andrew. Dat was zijn song, My Brother. Mooi dag. I mean, ja, dat is maar net wat muziek doen, hè, babas. Dat laat ons verlang. En,
1: ja, en alle goeie, en dank aan alle goeie tijden. Ja, nee, wat.
0: So, ja, kom ons breek voor advertentie en dan keer ik in babas. Ik ben ook daar nog gewoon. Dat is net een aanpassing voor mij.
1: Paula, die kan maar zien, man.
0: Wat moet ik zien?
1: Die kan maar zien, net naar die advertentie wat even. Anders zou ik weer samen met jullie. Je moet mijn naam te noemen.
0: Ah, die moet ook nog niet sensitief. Nee. Hoe jij nou die tijdje sensitief geraakt, jong?
1: Huh? Nee, man, die moet nog niet elke keer. Ik kan bouwen zo terug.
0: Ik moet...
1: Hallo, wie ik zie.
0: Hallo, wie ik zie, ja. Kom eens luister, of pas, ja, kom ook. Ja, hoe weet je ze? Paste, hartelijk goeiemiddag. Is Paula en Babbels is zo.
2: Hartelijk goeiemiddag, Paula Hops, Babbels en Streek. Dit is een blauw maandag in buitenkant met dierbare schoeisak in die lichaam. En hou hem sommer in die lichaam, Babbels. Hoor, goed om van jou te hoor. Het is blauw maandag.
0: Hoe lach je over nu?
1: Als ik paas de oorschanij blauw edel.
0: Ja,
1: als we dat blauw edel.
0: Ja. Tja, kom eens blik wat we te zien.
3: Eden Baits is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom Set Baits starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 106 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbaits.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
3: Eden Baits, quality made affordable.
5: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 Rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 Rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
6: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ja, ons maak gereed vir die gemeenskap dagboek hier op jou nommer 1 draadloos. Bly ingehaak en bly ingeskakel. Paula en Babbels is nou weer terug. Maar vir nou, hier is die gemeenskap dagboek.
7: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden
8: FM Gemeenskapsdagboek.
0: Opsoek na iets lekkers om saam met die hele gesin te doen, kom keer by die Showground Sundays by die George Skougronde op 27 September 2026 vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag by die George Skougronde. Showground Sundays is 'n gesinsvriendelike gemeenskapsmark waar ons plaaslike entrepreneurs en kleinbesighede 'n geleentheid gee om hulle produkte en dienste aan die gemeenskap bekend te stel. Kom ondersteun ons plaaslike verkopers, geniet heerlike kos en lekkernye, ontdek unieke handgemaakte produkte en bring die kinders saam vir 'n lekker dag uit. Plaaslike entrepreneurs, kos en lekkernye, handgemaakte produkte, vermaak en aktiwiteite vir kinders, ondersteun plaaslik. Toegang is gratis. Bring die hele gesin, nooi jou vriende en kom maak jou Sondag 'n lekker dag by die George Skougronde. Vir meer inligting om of as koper deel te wees aan die mark, kontak Etienne by 061-044-1993. Etienne by 061-044-1993. Showground Sundays, waar Sondag weer lewe kry. Hesekwa versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Hesekwa versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Hesekwa versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy. You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkersdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boereworsworretjies te koop wees, ook verskeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag at 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Honey Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsrolletjies vir Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
9: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
10: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend als JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dijsseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskryf byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag, plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkomst om 3 uur. Woensdag, worship service om 6:30. Vrydag aande, jeug byeenkomst om 6:30. Saterdag, worship team oefensessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Bijeenkomst het de Kamanasi donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapscentrum. Gratis vervoer woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Optelpunte bij Asla bij die woning van Sister Jolien Legrandsie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dijsseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika bij 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou bij 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour bij 078-529-0523.
11: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakkie Piering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
12: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.

0: Ja, ons 25 minute oor 5, hartlik goeiemiddag die mense wat 5 uur uitgeval het, hulle is sterk op pad huis toe. Kom, ons kan ons maar gauw draai maak aan waslapie land.
1: Ja, nee, kom ons gaan.
0: Ja.
1: Kom daar nie.
2: Middag, Paula, jy en Bab.
0: Middag, sê.
2: Ek hoop jy laat een lekker naam het gehad en ek hoop het aan goed. Ek hoop met die bekend en onbekend groep aan Drukkie en Oos. Aan Vrenum, Dagoosina en Jacob, sê en my. Die kinders. Dan groet ek ook Audrey. En de vrouw Aida. Je is gegroet jylle. Paul, ek hoop jylle de lekker navig gehad. Onze navig was rasta. Het kom van Lelina uit Roosdal. Hallo, Blik. Het gaan goed met ons, jylle tante. Jylle met een mooi eindje verder. Lelien uit die prachtige Roosdal.
0: Daar sê Lelien.
1: Roosdalse mense.
0: Prachtige Roosdal. Dankie my boodskapie Lillian, ja ons het een lekker naweek gehad, ek praat namens myself. Ons beweeg na 5:30 kant toe en dan skuif Celeste Babani achter die microfoon in en sy bring vir ons die hooftrekke om 5:30. Maar vir nou, hier is John Legend.

0: I have nothing if I don't have your touch tonight. Bubbles, ek moet hier nog op personal maak, maar speciaal daar voor wifey. Ja, ek wil af haar sê. Is klaar wat het so is.
1: Maar het voel haar. Sy dink, sy dink.
0: Ek sê, ek dink man, is klaar wat het so is. I have nothing if I can have your touch. Oh. Hey, die maandag raak nou mooi, jong. Nou raak jy mooi.

birthday shout out to Crisano van Rooyen as well as Auntie Lily Kap. Hulle moet hulle verjaarsdag dit geniet. Dit kom van af ons eie Lesbabani.

0: Hoe zit je nou, Babbelisjes? Als je dag hier lekker was.
1: Ja,
0: dan, dan komt hij goed hier.
1: Hij komt hier goed hier. Paas om jou kwam. Oh, die blauw is weg. Die blauw is verdwenen.
0: Ja, ze moest een spakkoemer.
1: Aha.
0: Everything will be.
1: Okay.
0: Ja, ze was een kunnen.

Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skakel gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering, saam met my, Cyril Williams.

0: by die radio bring. Alles wat goed is en mooi is vir jy, hoor. Tot ziens.
1: Ja, baie, baie dankie dan.
0: Nolien Delport Regedo. N-O-I-L-I-N-I. Dankie. Tot ziens.
1: Baie dankie aan Nolien. Baie dankie aan Nolien. Ja, ons hartloop teen tyd. Baie dankie aan allemaal wat so mooi ingeskakel is. Ja, ek moet my bors. Ek moet voorby kyk na myself. Jy weet, ons het ons maar net een keer, ons lewe net een keer, en dan moet ons reg lewe. Ons moet reg lewe en ons moet mooi leef met mekaar. En ek weet, Paul Hopkins het dit goed beklemtoon nie. En partykeer, as dat net, want ons het so baie drome om te droom, so baie goed is wat ons wil doen, plekke te sien, mense ontmoet, en een van die prachtige mense wat ek baie nog graag wil moet, as die mense daar buiten wat my nog nooit ontmoet het nie, en vir alle Heidelbergse mense, en ek weet, ons gaan een van die dag gaan ons weer terug na Mosselbaai toe, ons is nog nie klaar met Mosselbaai nie, wat ons, ek hou nie van onafgehandelde sake nie, so as jy weet van mense, wat mamas en papas, wat moontlik adult nappies nodig het, laat weet vir my, jy kan my gerus kontak, stuur, ja, ek gaan nou my nommerkie gee, is ou, ek gee dit in Engels, wat is net vir my makkeliker, 072-072-926-6094. Nou ja, dit is nou, jy kan my natuurlijk, gooi vir my boodskapie, whatsappie, indien jy belangstel, sou jy belangstel aan die edel diapers, en daar is mama of papa wat Sasa grant kry, fotoekie van die ID, en natuurlijk ook een van die Sasa kaart, wat ons op rekord kan net, en dan kan ons, sodra jy dan die neppies kom afval, so dat jy kan kwalificeer vir die baie, baie goeie prijsie, wat ons dan gaan aan Eve kan verkoop. Nou ja, ek speel gauw muziekie, en dan ek het gauw een breekie, dan speel ek gauw muziek. Waaraan droom jy? Ek het nou een keer aan een damekie, sy sê, ek het haar results gesien, hoe sy geskryf het examen, en sy 93 gekry, en sy droom groot. Nou ja, ek droom ook groot. The Impossible Dream, Luther Vandross.

speel uit met een van my, een van die gunsteling liedjie van my ook en vir Frankie ook, deur Nat King Cole, Smile. Luisteraars, ons praat weer volgende week saam. Goeienaand.

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
4: Dat is die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
5: Zit meer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die Kaap op pad naar jou toe.